Wat merkt die Fürchten in din Leben? En wo gleifst du kämt Fürcht von? En wat von Einfluss, wat von Resultat haft Fürcht in din Leben? Welkom to de Evangelische Botschaft Radio Programm. Mi nomen is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat du harkendest, du hier bist. Vandaar de tweede poort van de geschicht van David, wo hij voor den König Saul kämt. En Saul haft een beisen jest van Fürcht. Gott sin jest as wahrgenommen von arm, and Gott lat arm des beisen jest von Fürcht han. En wat passiert, wo des beisen jest von Fürcht wat eva kum, and ook warum Gott lat dat alle passieren, wat Gott sin plonen dit, David ein Dach König te mehren. So wo amma die harchen des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in den States, dankschön für harchen. Ich wünsche dir Gott des Segen. En ik vrij me dat u hier van deel best, voor deze tweede poort van de geschicht van David. David komt naar een palace.